Dus vrouw de Leermo, Indriens Gravunde. Ik had gern als lied van de Milva gehört. En zwar dat wär il tango italiano. Het is een alt lied, aber wunderbar. Dankeschön, danke.